0: is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer, droog en regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
3: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
1: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad 5 minuten vertraging bij Purmerend Noord, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het geregeld niet eens met elkaar. Bailey zegt zelf dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Na dagen van massale protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 25 tot 28 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
2: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
1: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Wochnum en Afrit Averhoorn 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A27 Almere richting Gorkum. 10 minuten vertraging bij Knoop het Rijnsweer. 10 minuten ook op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen Afrit Neder-Horstenberg en Loedersloot. En veel vertraging op de N242 vanochtend middenmeer richting Alkmaar tussen industrieterrein Zandhorst en Omval 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

0: dust, all that I adore.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten en daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 23 tot 29 graden.
1: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
2: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
1: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
3: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
1: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen.

0: en dat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Triple Play.
3: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je...

We gaan terug naar het begin van de jaren 60 naar Engeland, waar een muzikale revolutie losbarstte die de hele wereld op zijn kop zette. We noemen het de British Invasion. Gitaarbands met lang haar, herrie en uitstraling. De Beatles, de Kinks, de Searchers en de Animals passeren de revue. En als rode draad door de hele uitzending horen we natuurlijk de Rolling Stones, de andere grootmacht uit die tijd. Pak een stoel, zet het geluid wat harder en reis met ons mee. De allereerste single van de Stones uit 1963 was een cover van een Chuck Berry nummer. Nog rauw, nog onwennig, maar je hoort al die typische energie waarmee de band later de wereld zou veroveren. Het startschot van een carrière die nooit meer zou stoppen.

En dan nu de Beatles natuurlijk. Met She Loves You scoorden ze in 1963 een monsterhit, dankzij dat onweerstaanbare Yeah, Yeah, Yeah. Een paar maanden later volgde I Want to Hold Your Hand, het nummer waarmee ze ook Amerika veroverden en de basis legde voor wat we nu Beatlemania noemen. En natuurlijk A Hard Day's Night, titelsong van hun eerste film,

De eerste nummer 1 hit van de Stones in Engeland uit 1964. Ook dit is een cover, oorspronkelijk van de Valentino's, maar de Stones maken er iets rauwers en straterigs van. Hiermee zetten ze zich definitief af tegen het nette imago van de Beatles.

De Searchers uit Liverpool waren met hun heldere gitaarklanken en strakke harmonieën een van de belangrijkste bands van de Mercy Beat. Sweet for My Sweet werd hun eerste grote hit, gevolgd door Needles and Pins, dat wereldwijd aansloeg. Met What Have They Done to the Rain lieten ze een wat serieuzer, bijna protestliedachtig geluid horen. Minder beroemd dan de Beatles, maar minstens zo invloedrijk op de sound van die tijd.

uit 1965 en meteen ook de eerste single die geheel door Jagger en Richards zelf geschreven werd. Een belangrijke stap. De Stones hoefden niet langer te leunen op covers. Ze konden zelf hits schrijven. En dat was niet voor de last time.

De Kinks brachten met You Really Got Me in 1964 een nummer dat de geschiedenis inging als een van de bouwstenen van de hardrock. Dat schurende, vervormde gitaarriff van Dave Davies klinkt nu nog steeds bikkelhard. Ze bouwden dat geluid direct door met All Day and All of the Night, nog agressiever en directer. Met Tired of Waiting for You lieten ze zien en horen dat ze ook melodieuzer uit de hoek konden komen, zonder aan kracht in te boeten.

waarschijnlijk het nummer van de Stones en een van de belangrijkste rocksongs ooit. De gitaarlick van Keith Richards ontstond bijna per ongeluk, maar werd wereldberoemd. I Can Get No Satisfaction bracht de Stones definitief naast de Beatles op de troon.

0: Triple Play. Sterren van toen.
1: The Animals uit Newcastle brachten met The House of the Rising Sun een eeuwenoud volksliedje, maar bliezen er met dat hypnotiserende orgel en de stem van Eric Burdon totaal nieuw leven in. Wereldwijd nummer 1 en nog altijd een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis. Met I'm Crying bleven ze dicht bij hun rauwe bluesy roots. Don't Let Me Be Misunderstood liet de emotionele, bijna theatrale kant van Burdon horen. Een nummer dat later door talloze anderen gecoverd zou worden.

understood. Uit 1966 en muzikaal een flinke stap verder dan hun eerdere werk. Die sitar van Brian Jones geeft het nummer een donkere, bijna oosterse sfeer, die op dat moment nog volledig nieuw was in de popmuziek. Duister, dreigend en tijdloos.

0: Dat was hem weer, deze Triple Play vol Britse beatmuziek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Triple Play.
1: Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt.

0: FM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag. Wee!

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere treinstations zijn vanochtend ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om de stations van Haarlem, Rotterdam en Utrecht. In Utrecht zijn twee mensen opgepakt. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. En vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. Het weer, het wordt 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg.
1: Dit is ZFM. Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is...

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Ah. Let's go.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De Houtrip Dijk.

0: Koenplein-hek tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van een familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort.

0: Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de 4 januari van start, dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Aanpassingen in de begroting van het kabinet zijn uitgelekt. Zo komt er eerder vermogenswinstbelasting die voor meer mensen gaat gelden, en de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn van tafel. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. En de hoeveelheid PFAS in het lichaam van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger volgens het RIVM. Het weer, het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en dan zo'n 25 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed. Blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat de verhoging van het eigen risico niet tegenhouden. Het kabinet wil het verplichte eigen risico komend jaar laten stijgen met 15 euro naar 400 euro per jaar. En dat lijkt nu stilzwijgend door te gaan. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen nu definitief van tafel zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file staat er in de regio Noord-Holland. Zo heb je een kwartier vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Diemen Noord 7 kilometer file. 10 minuutjes extra op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam Slotervaart. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam. Bij Durgerdam 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook bij Hilversum. Als je over de A27 vanuit Utrecht naar Almere rijdt, kom je vanaf Utrecht Noord in 5 kilometer file. En wat vertraging nog op de N230 vanuit Utrecht naar Maarsen. Bij Maarsenbroek 3 kilometer file en een kwartier oponthoud dus. Op de N415 Hilversum-Baren. Bij Baren 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.
4: De komende 2 uur trekken we country Americana roots weer lekker breed, met zelfs een flinke scheut soul. We hebben Eli Paperboy Reed als warme aanbeveling, Kimmy Bitter als album van de maand en 3 Nederlandse talenten in Made in Holland. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd en daarom is zij de act van de maand. In dit uur horen jullie haar met Leslie Jordan. In het tweede uur volgen nog 2 duetten, maar eerst soul met een country jasje. Crossroads, daar gaan we.

Eli Paperboy Reed komt uit Massachusetts, woont in Brooklyn en veroverde in 2005 de soulwereld met zijn debuut. Nu is er Getting There, zijn 10e album. Het is geproduceerd door de legendarische Swamp Dog, ook bekend als Jerry Williams Jr., die al sinds 1970 platen maakt. Eli noemt het zelf Grown's Folk Music. Niet over verliefd worden, maar over verliefd blijven. Asking for a Friend, de openingssong, is pure country, met pedal steel en een knipoog naar Lefty Fritzel. How Can I Forget is een vertraagde soulklassieker bekend van Jimmy Holiday en Ben E. King. Hardworking People rolt op tambourijn en gitaar. Warm aanbevolen dus, en dat geldt maar liefst 3 keer.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Bittersweet. Het is haar tweede plaat na Old School uit 2024. Ze is stapelverliefd op de jaren 60 en mengt klassieke country met surf, heldere twang en een vleugje Britse subcultuur. Haar band heet niet voor niets The West Side Twang. Kimmy hoort zelf vaak dat haar muziek klinkt als een Tarantino soundtrack. More, More, More verscheen in juni al als single.

0: Constantina LaFontaine is een countryzangeres uit de regio Melbourne, Australië. Dit nummer vertelt het aangrijpende verhaal van een toevallige ontmoeting tussen een rockmuzikant en een countrymuzikant. Hun band verdiept zich snel in een intense liefde. Wanneer er van buitenaf druk op de relatie ontstaat en er een ultimatum wordt gesteld, leidt aarzeling uiteindelijk tot de relatiebreuk. In de nasleep van dit liefdesverdriet zoekt de rockmuzikant troost in een blijvend symbool van hun tijd samen. Hij koopt een zwarte gitaar, geïnspireerd op de vrouw die hij is verloren.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

0: terug naar 1996 met de original van de week. Shania schreef dit nummer met haar toenmalige man Mutt Lang en bedacht het terwijl ze werkte in het Deerhorst Resort in Ontario. Het zat op de soundtrack van de film Twister en was haar vierde nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst.
1: Am I

Een uitstapje naar Ierland, want de Mary Wallopers hebben onlangs een nieuwe album Padawakery uitgebracht. De titel is een middelvinger naar iedereen die hen te Iers noemt. In The Juice is Irish rock and roll met elektrische gitaren en bluesy ritmes.

Dolly Parton is de act van de maand en dit duet komt van het gospelalbum Company's Coming van Leslie Jordan uit 2021. Jordan was de Emmy-winnende acteur uit Will and Grace en een viral Instagram-ster tijdens de pandemie. Hij nodigde onder andere Brandy Carlisle, Chris Stapleton en Tanya Tucker uit. En Dolly was zijn grote droom. Leslie overleed in oktober 2022.

Puur traditionele country nu. Een hartzeer ballad die sinds half september uit is. Een Engelse blogster noemde het A Little Cracker van een lied dat blijft hangen. De Cruiser Brothers komen uit Phoenix, Arizona. Onlangs maakten ze hun debuut in Billy Bob's Texas in Fort Worth. En dit nummer speelden ze daar. What's Left to Hold On To is een emotioneel en krachtig country nummer dat gaat over het vasthouden van hoop voor iemand van wie je houdt tijdens de meest onzekere momenten in het leven. De zang van de Australische zangeres Tyla Rodriguez vloeit hierin samen met de harmonieën van de twee Cruiser Brothers.

0: Made in Holland.
1: Erik Lindeman is een van de snelst groeiende Nederlandse country rockers. Hij combineert een dagbaan als IT-ondernemer met een passie voor moderne country pop, in de stijl van Luke Combs en Morgan Wallen. Hoewel hij ooit begon in The Voice of Holland en ook de frontman is van de rock coverband Frozen Steam, breekt hij nu internationaal door met zijn solowerk. Raise a Glass is zijn nieuwe single.

Elizabeth Hope komt uit Klazineveen in Drenthe en beschrijft zichzelf als country-Americana-zangeres met een frisse, sprankelende stem. Eerder had ze al songs als Tulsa Queen en Even Cowgirls Get the Blues. En RTV Drenthe zette haar in 2021 in de spotlights in het programma Jammen. Dit keer neemt ze ons mee op de weg. Het bewijs dat je echt niet naar Nashville hoeft voor een goede country-songtitel.

MelVF staat voor Mel Vintage Future. Bestaat 10 jaar en viert dat met de show 10 Years Strong. Deze soulvolle ballad speelde ze eind vorig jaar live bij Evers & Co. Daarna bleef het opvallend stil. Nu pas is de single uit. Mel schreef hem samen met drummer Ton Dijkman. Het vijfde album volgt dit najaar.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nog een keer Kimmy Bitter. Op dit nummer heeft ze Strijkers laten spelen, wat de plaat een country-politan sfeer geeft. Ze droomde er altijd van, maar strijkers zijn duur, dus ze schreef het bijna af. Gelukkig maar dat het toch gelukt is. Saving Country Music noemde het slotnummer een monster en gaf het album maar liefst een 8,2.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Craig Morgan met een ode aan alle die-hard country fans. Craig zat 17 jaar in het leger en meldde zich in 2023 opnieuw aan. Hij is sinds 2008 lid van de Grand Ole Opry en had diverse hits. Dat was het eerste uur van Crossroads, met Eli Paperboy Reed en Kimmy Bitter. Nederlands talent en de twee Lukes. En Dolly deed ook al mee, met Leslie Jordan. Blijf zitten, want in het tweede uur horen jullie nog twee duetten van haar. Ook op het programma Bob McDill met drie klassiekers, Jason Scott en The High Heat en nog veel meer.

0: Die zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop. Maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
1: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
0: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
2: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
0: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte file nog op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad Koog 2 kilometer, 5 minuutjes vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

De tweede uur staat in het teken van Dolly Parton. We horen haar twee keer en beide keren met haar vrienden. Daarnaast komt Bob McDill langs, een van de grootste songwriters ooit. En de rockende klanken van Jason Scott en de High Heat. Verder veel nieuw materiaal, maar nu eerst even naar Londen. Jack Browning is een in Londen geboren singer-songwriter en ook nog een gerenommeerd schilder. Zijn tweede album, Painted Skies, met zijn eigen zelfportret op de hoes. Champagne Taste gaat over champagnesmaak met een limonade portemonnee. Iedereen kent dat gevoel.

Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en won 11 Grammys. Ze stond vooral bekend als een geweldige samenwerkingspartner. In When I Stop Dreaming zingt ze met Don Henley van de Eagles. Het is een oude Louvin Brothers klassieker uit 1955. Toen Henley haar vroeg, zei Dolly meteen dat ze het lied al kende van haar tijd met Porter Wagoner. Daarna komt Those Memories of You van het trio-album met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Dolly zingt het lied, de andere twee harmoniseren.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: How Far My Love Travels past bij de klassieke nostalgische country sound waar Kimmy Bitter aan bekend staat. Vaak ondersteund door haar band The West Side Twang. Met deze song nemen we afscheid van Kimmy, want volgende week komen we met een nieuw album van de maand.

Kenny Chesney wenst dat hij het geheugen van een goudvis heeft, want dan zou hij zijn gebroken hart kunnen vergeten. De song staat op zijn album Silver Sands Marina, dat binnenkort uitkomt. Kenny zei dat het een van de vrolijkste break-up liedjes is die hij ooit hoorde. Ook Lily Miola verleent haar medewerking.

Cowboy from L.A. zorgde online voor wat opschudding. Het nummer gaat namelijk over een homoseksuele countryzanger. Het nummer raakte hiermee een gevoelige snaar binnen de traditioneel conservatieve countrywereld. Aaron Watson zelf zegt dat het een luchtig liedje is over iemand die hij ontmoette en vraagt mensen eerst te luisteren voordat ze oordelen.

0: De cover van deze week.
1: Dit is de a cappella versie van het Shania-nummer uit het eerste uur. Home Free doet alles met alleen stemmen, inclusief de beats van beatboxer Adam Rupp. Op tournee staat het nummer regelmatig op de setlist. Dit is dus Shania Twain in geheel nieuwe vorm.

Whitey Morgan komt uit Flint, Michigan en begon in 2005 onder de naam Whitey Morgan and the Waycross Georgia Farm Boys. Met het album Sonic Ranch haalde het in 2015 voor het eerst de Billboard-lijsten. Hun stijl noem je outlaw en honky-tonk, met een flinke dosis rock'n'roll, en dat is duidelijk te horen in Going Down Rocking. Tegenwoordig heeft Whitey Morgan zich verbonden aan de 78's.

Bob McDill is misschien wel de beste songwriter waar jullie nog nooit van hoorden. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij 31 nummer 1 hits. In 2023 ging hij de Country Music Hall of Fame in. En in 2000 stopte hij met schrijven. Zijn 217 volgeschreven schrijfblokken schonk hij in 2017 aan het museum. Hier horen jullie drie nummer 1 hits door anderen vertolkt. Dan Seals met Everything That Glitters Is Not Gold. Keith Whitley met Don't Close Your Eyes. In 1988 Billboard's nummer 1 country single van het jaar. Een jaar voor Whitley's overlijden. Tot slot Alan Jackson met Gone Country. Een lichte spot op alle nieuwelingen die zomaar country gingen.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Deze vondst mag je gerust bijzonder noemen. Same Old Blues is een lied van J.J. Cale. Hier gezongen door Jesse Coulter, met Waylon's gitaar op de achtergrond. Het staat op Diamonds, het tweede album met nooit eerder gehoorde Waylon Jennings opname, die zo'n Shooter in de archieven vond. Het komt in november op CD en LP, en in december op streaming. Waylon en Jesse waren 33 jaar getrouwd. Jesse leeft nog gelukkig en wel.

Jason Scott en de High Heat komen uit Oklahoma City. Frontman Jason groeide op in een pinkstergezin en was jarenlang predikant in opleiding. Tot een geloofscrisis zijn songwriting ging kleuren. Ze debuteerde in juni in de Grand Ole Opry en toerde als support van Morgan Wallen. Roll Me All The Way schreef Jason met Taylor Johnson. Willie, Waylon en Waltzes is rauw, swingend en met een knipoog.

0: It's jazz, man. You wouldn't get it.
1: Kayla Rose kennen we van Stay Single uit 2023. In haar clip Love Makes You Blind liet ze de liefdesgeschiedenis van Johnny en June herleven. Haar nieuwste nummer heet Recession. Het nummer sluit aan bij haar herkenbare stijl van eerlijke en humoristische storytelling over het moderne datingleven. Ze kaart hierin op een gevatte manier de huidige datingcultuur aan, waarin relaties soms als een financiële of eenzijdige transactie aanvoelen.

0: De 502's is een energieke beachfolkband uit Florida, rondom frontman Ed Isola. Ze worden ook wel de vrolijkste band op aarde genoemd, dankzij hun aanstekelijke mix van banjo's, blazers en meezingrefreinen. Saturday Night ademt dezelfde vriendschappelijke, nostalgische en feestelijke sfeer als hun eerdere werk. Het gaat over het vieren van het goede leven met vrienden, late nachten en verlangen naar het bevriezen van dat perfecte moment zolang het weekend duurt. Dit was het tweede uur en daarmee Crossroads voor vandaag. Met Dolly Parton stonden we bij twee duetten stil en met Bob McDill bij drie klassiekers die je waarschijnlijk al jaren meezingt. Dankjewel voor het luisteren. Blijf luisteren en houd het country.
1: Late nights and good friends, they go together. Laughter ricochets around the room. No reason we can't live this way forever. I want to, and I know you do too.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent...

0: Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte file nog op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad Koog 2 kilometer, 5 minuutjes vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij ZFM in Zandvoort. Vandaag geen reguliere ZFM Jazz-uitzending. Vandaag de hele ochtend en ook een gedeelte van de middag staat in het teken van de festiviteiten rondom Zandvoort 200 jaar als badplaats. Verschillende gasten in de studio, waaronder als eerste de wethouder Lars Carré. En daarna nog verschillende gasten later die wat gaan vertellen over de festiviteit die vandaag gaat gebeuren in de Tolweg. Dat wordt alles gedaan onder leiding van Hans Rijmers, die de vaste luisteraars van ZFM Jazz natuurlijk wel kennen als een van de drijvende krachten als van jazz in Zandvoort. Ik begon met Cantorias, het ensemble met Lilian Veria, Femke Schmid, Anne Siriers en Nina Rompa. Met het nummertje Adieuza e Omar, aan de godin en de zee. Dus dat leek me een goede introductie voor het begin van het gesprek. Jongens, ga je gang.
1: Ja. Dankjewel, Edward. Goedemorgen, Lars.
2: Hans, goedemorgen.
1: Ja, we hebben afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren.
2: Zeker.
1: Dus met veel plezier doen we dat. Deze prachtige dag. Had niet beter kunnen zijn voor de lunch. Om niet al te veel tijd te verliezen in hapsnap dingen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat was de bemoeienis, of wat is nog steeds de bemoeienis van de gemeente met de festiviteiten 200 jaar badplaats? Is dat initiatief door jullie genomen, gezamenlijk? Hoe is het überhaupt tot stand gekomen?
2: Nou, het is een gezamenlijk project eigenlijk, wat wel geïnitieerd wordt vanuit de gemeente, maar waar heel veel zandvoorters en zelfs een werkgroep bij betrokken is. En de oorsprong, ja, dat gaat een paar jaar terug. Toen ik nog samenwerkte met mijn zeer fijne, maar nu ex-collega Gert-Jan Bluis. Is dat wij als gemeente een mailtje kregen van toen nog voor ons onbekend Koen Marijt.
1: Ja.
2: Die had onderzoek, historisch onderzoek in Noordwijk gedaan. En die stuurde ons een mail van weten jullie dat Zandvoort komende jaren 200 jaar als een badplaats bestaat. En ja, dat wisten we. En toevallig waren we als college met elkaar daarover in gesprek. Wel onder bezielende leiding van Gert-Jan. Maar we wisten nou niet precies wanneer dat was. Want er gingen allerlei verhalen, maar ook documenten rond met verschillende data daarin. Dus toen heeft Gert-Jan volgens mij het initiatief genomen om eens met Koen in gesprek te gaan. Nou ja, en hier kan ik een uur over praten, maar heel kort samengevat is daar een werkgroep uitgevormd met zandvoorters die ook bij het Genootschap Oud Zandvoort en bij het museum, het Zandvoorts Museum betrokken zijn. En toen is dat nu befaamde historisch onderzoek heeft plaatsgevonden, waar dat boek 200 jaar badplaatsen uit voortkomt, om nou eens even precies te achterhalen dat, ondanks alle verhalen in Zandvoort, hoe het nou precies zit. Nou, en daar kwamen een aantal documenten uit waarin we echt konden achterhalen hoe nou de tijdslijn zat. En toen zeiden we, ja, maar dan moeten we ook echt wel dat gaan vieren. Hè? Zandvoort 200 jaar badplaats. Iets waar we ontzettend trots op zijn. En hoe kunnen we nou met verschillende aspecten in een themajaar, en hoe kunnen we daar aandacht aan geven?
1: Ja. Wat was voor hem dan, voor Koen, de trigger door te zeggen van, en dat jaar is het en die datum? Was dat dan dat de trein ging rijden, hè? Naar Zandvoort, hè? Vanuit Amsterdam? Of was het het eerste hotel wat klaar was?
2: Ja. Nou, je ziet dus ook als je het boek leest, hè, en volgens mij is die nog steeds te verkrijgen bij het Zandvoorts Museum, voor de mensen die het boek niet gelezen
1: hebben. Ik begrijp nu de subtiele verwijzing. Ga het boek kopen, dan hoef ik het niet te vertellen.
2: Nee. Maar als je het echt wil weten, en ik kan me voorstellen als je in Zandvoort woont, dat je wel nieuwsgierig bent in hoe zit het nou. Maar er is eigenlijk, als je SEC kijkt, is er niet één datum. Je hebt een aantal momenten, en die hebben ze in documenten teruggevonden, waarin er een aantal historische momenten zijn. De aanleg van de ja, wat we vandaag vieren, de Tolweg. Eigenlijk de ja. van Zand naar Versteende route naar Zandvoort. Het badhuis wat nou, uiteindelijk gebouwd, geopend is. Dus er zijn een aantal momenten, historisch, waarop je wel je vinger kan wijzen. Mm. En dat is ook dat we gezegd hebben, dus 200 jaar badplaats Zandvoort is niet één moment. Het is niet één moment waarop we het vieren. Er zijn een aantal momenten. En laten we in een aantal jaar, laten we dat met elkaar wel nou ja, bij ja. stilstaan. Ja. En misschien zelfs gaan vieren. Ja. En vandaag is zo'n dag met het tol evenement hier op de Tolweg.
1: Het, de slotdag. Het slotevenement. Het, vandaag.
2: Slotevenement, maar we hopen, dat doen we het hele jaar. Hmm. Alles wat we in Zandvoort doen, willen we koppelen aan het thema 200 ja. jaar badplaats.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook al een aantal. Dus de start die op 1 januari is gegeven, hè? Of in januari eigenlijk, ja. hè? Met de lichtshow.
2: Ja, de lichtshow.
1: Maar er waren natuurlijk ook al een aantal evenementen vorig jaar. Hè? Die daar ja. ook al naar verwezen. Ja. Na die 200 jaar, ja. de Dia-show. In de krochten van, ja. van de historische vereniging. Ja. Wat er misschien dit jaar nog komt. Dus het is wel het hele jaar. Maar
2: ja,
1: er is...
2: En zelfs volgend jaar. Kijk, als je het echt kijkt naar alle historische momenten. Ja, ja. Dan kan je zeggen het is 26, 27 en 28. Ja. Ja. Waarin we het wel een, dit jaar als hoofdjaar ja. Zien. Maar ja. we zullen de komende periode. Komen er nog een aantal historische momenten voorbij. Waar we wel met elkaar bij stil gaan staan.
1: Zijn dat ook de evenementen die dan zijn genoemd in de toekomstvisie? Toeristenvisie? Die er toen in 2024 hebben laten maken?
2: Nee, ja. Of niet? Ja en nee. Want de toeristische visie is vastgesteld op het moment dat we eigenlijk nog niet wisten hoe het formeel historisch met Zandvoort zat. Maar we proberen gewoon in alles wat we het komende jaar doen, in alle evenementen die georganiseerd worden en alle momenten die nog komen, waarvan we nu al sommige dingen weten, maar ook sommige dingen niet, om gewoon te zeggen, koppel het nou aan het thema 200 jaar badplaats.
1: Hm. Nee, duidelijk. Wat was voor jouzelf, als het al te zeggen is, want alles was natuurlijk wel leuk, maar een hoogtepunt van dat afgelopen jaar, van tot nu toe, die 200 jaar badplaats, aan evenementen die hebben plaatsgevonden?
2: Ja, wat voor mij...
1: Dan bedoel ik het privé, hè? Niet als wethouder.
2: Ja, dat snap ik. Kijk. Nee. Ik heb een nieuw cultuur in mijn portefeuille. Ja. Maar door voor de verkiezingen van dit jaar had ik het niet. Zat het bij Gert-Jan Bluis. Ja. Ja. Maar ik was er wel nou betrokken bij. En wat ik wel voor mij een historisch moment vind, is echt op het moment dat die werkgroep met tastbare feiten kwam. Hè? En dat is dan nou ja, het voordeel dat je collegelid bent. Ja, dat je dingen eerder ziet dan dat ze naar de buitenwereld gaan. Maar gewoon echt de hele tijdslijn die werkgroep gemaakt heeft. Met alle documenten eronder. Nou, dat was voor mij wel het moment dat ik dacht, ja, maar dit is interessant. Dit is de geschiedenis van Zandvoort. En nou gaan we eens met z'n allen bedenken hoe we dat gaan vieren.
1: Ja. Ja.
2: En ja, persoonlijk, ik vond de lichtshow op het Raadhuis met de opening eerst in het Zandvoorts Museum, daarna echt op het bordes van het Raadhuis. Ja, dat met in het donker, die lichtshow, ja, dat vond ik echt fantastisch. Ja.
1: Maar verder overal alles wel gevolgd en geweest. En
2: zeker.
1: De aardroute gelopen gisteren en straks nog een stukje misschien.
2: Nou ja,
1: of straks na de lunch.
2: Volgens mij kent Zandvoort mij dat ik veelvuldig gewoon overal in Zandvoort ben en rondloop. Dus, en het is ook mooi nu, hè, als je naar dit weekend kijkt, hoeveel er in Zandvoort georganiseerd wordt. Hè?
1: Enorm. Het is een heel druk weekend. Hè?
2: We hebben Zandvoort Art.
1: Ja.
2: We hebben Chanticoren. Ja. We hebben het circuit met een mooi duurzaam evenement. En we hebben hier dan tol.
1: Ja, en niet vergeten de paardentram straks, hè?
2: Zeker, dat is een onderdeel. daarvan.
1: Ik vind het wel heel bijzonder. Van je gaat met die paardentram straks over die Zandvoortse laan. Of niet? Of gaan ze over de trambaan daar naartoe?
2: Ik weet niet hoe de heen en terugreis. Maar de terugreis gaat zo en zo via de fietspad, de oude paardentram. Ja, maar hoe ze heen gaan, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Maar ja, dit is natuurlijk hoe het aantal jaar geleden ging.
1: Ja.
2: En wat ik wel leuk vond, is dat vertelde Koen. Dat vroeger, als je met een koets of een paardentram naar Zandvoort toe kwam. En je kwam bij het tolhuisje. Dan moest je in een koets of een paardentram moest je meer betalen. Dus het bleek dat mensen honderden meters voor het tolhuisje, dus uit de koets of uit de tram stapten. Want lopend was het goedkoper. Dan, zullen we zeggen, de grens overgingen en daar weer in de koets of de tram stapten. Ja. Dus die zuinigheid van ons Hollanders zat er al vroeg in.
1: Ja, die zuinigheid is niet beperkt tot Zeeland, hè? Nee, die zuinigheid zit langs de hele kust, denk ik.
2: Ja.
1: Ja, en dat had natuurlijk ook wel een beetje te maken, denk ik. Dat bedenk ik nu. Van, het waren natuurlijk allemaal, toen de tijd, die hele kust. Daar was toch ongelooflijk veel armoede.
2: Ja.
1: Hè? Het was vechten voor het bestaan, hè? Je was afhankelijk van wat je uit zee op kon halen, wat je kon verkopen. Dat was geen vetpot. Dus op zich is het wel logisch dat je het op die manier probeert om wat te besparen. Ja, het klinkt allemaal heel duidelijk. Dus dat ons bezuinig is niet voorbehouden aan de provincie Zeeland. Hè?
2: Nee.
1: Dat hebben we langs de hele kust. Zijn er dingen? Want jullie gaan straks ongetwijfeld evalueren hoe het allemaal is gegaan. Maar zijn er dingen waarvan je nu zegt van, nou, dat moeten we de volgende keer en de volgende keer. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Hè, maar we krijgen natuurlijk nog wel weer. Dit zal ongetwijfeld een draaiboek zijn, hè, wat er nu is.
2: Zeker.
1: Hè, wat bij wordt gehouden. Hè, ja. Dus de generatie na ons, die kunnen daar weer gebruik van maken in 2025 hè, of zo. He, of over 25 jaar.
2: Ietsjes verder, ja.
1: Over 25 jaar of zo. Dan hebben we alweer een lusteren. Van dat moeten we misschien de volgende keer iets anders doen? Of is dat te ver vooruit kijken?
2: Ja, dit is nog te ver. We zijn eigenlijk net begonnen. En we willen nog komende jaren heel veel aandacht geven. Nou, ik zou nu niet zo 1, 2, 3 iets weten. Maar ja, natuurlijk altijd zijn er puntjes ter verbetering. En natuurlijk gaan we dat vastleggen. En dat kan de volgende generatie, als ze willen, kunnen ze daar weer gebruik van maken. Of gebruiken als historische documenten over 200 jaar. Van hoe, er is 200 jaar geleden 200 jaar bladfaas gevierd.
1: Dat
2: hoe
1: vooral
2: hebben ze dat toen gedaan?
1: Ik zou het boek in een lode mantel ergens inmetselen. Wie weet wat er allemaal nog over een poosje boven water komt. Ja, zeker.
2: Nou, je ziet dat dit echt wel positief ontvangen wordt. En zelfs in de gemeenteraad de motie is aangenomen om weer vervolgonderzoeken te doen. Hè? Dus de gemeenteraad heeft ook gezegd, nou beste college, goed waar u mee bezig bent. Maar wij zien zelfs het nut van nog een vervolg.
1: Nou ja, dat
2: onderzoek naar de geschiedenis van Zandvoort.
1: Ja, precies. De Grand Prix is klaar.
2: Ja.
1: Het is de bedoeling dat er dan volgend jaar toch weer een vervolg komt. Niet op de Grand Prix, maar wel om het feest eromheen.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld.
2: Zeker.
1: Zou je daar dan iets kunnen koppelen aan bijvoorbeeld hier zoveel jaar badplaats, dat we daar één feest van maken? Bijvoorbeeld?
2: Ja, natuurlijk zou dat kunnen.
1: We hebben het feest badplaats en dan doen we dat erbij.
2: Ja. Ja.
1: Bijvoorbeeld.
2: Nee, dat klopt. Maar je moet natuurlijk wel, als je het aan iets historisch refereert, vind ik altijd dat je ook wel een iets fysieks in momentum moet hebben om iets te vieren. Dus dan moet je die feestweek die je dan hebt, moet je ook wel koppelen aan een moment, een datum die ook in de geschiedenis een bepaalde waarde heeft. En thema 200 jaar badplaats. Je ziet het hele jaar ook in Zandvoort. Ja, het is gewoon een generieke thema wat je natuurlijk gewoon kan gebruiken.
3: En het leeft.
2: En het leeft ontzettend, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja.
3: Zeker, zeker. Ander vraagje. We gaan straks nog iets vertellen over de jazzhistorie hier in het dorp. Daar weet jij ook nog wel wat van, denk ik. Het oude Jazz Behind the Beach.
2: Ja, Jazz Behind the Beach. Maar,
3: vroeger, lang geleden.
2: Vroeger, toen was ik tiener, denk ja. ik. Ik ben
3: wat?
2: Ik ben nog maar 43.
3: Ja, nee, dat strek je toch
0: Je hebt er nog
3: dat
0: wel...
3: Dat strek je tot eer. Nee, dat is heel goed, heel goed.
0: Nog maar, wel een actieve herinnering aan, denk ik.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, zeker, Jazz Behind the Beach was altijd... ja.
3: Nee, maar wat is je herinnering daaraan? Kijk, het was toen de tijd, en we gaan daar straks, dat gaat nu een beetje, eigenlijk een beetje erin over. Want wanneer wij uitgepraat zijn, nou dat zijn we nooit, we kunnen nog uren doorgaan. Maar dan gaan we nog iets vertellen over de jazz in Zandvoort. Maar goed, we zitten nu toch hier aan het eind van dit gesprek. Wel benieuwd van wat jouw herinnering is aan het oude Jazz Behind the Beach in die 70er jaren. Want... of misschien
2: toen was ik nog niet geboren, nee, in de 70er jaren. Nee, dus...
0: het ging 90
3: wel,
0: jaren.
3: Maar het ging wel een beetje ook vanuit de ouders.
2: Ja.
3: Hè? Van jouw vader Heine. Die dat
2: nee, maar daar ken ik het van.
3: Ja,
2: zeker.
3: Precies. Ja, maar dat is ook een beetje wat ik bedoel. Want toentertijd ging je of later op vakantie, of je kwam eerder terug. Want je wilde dat hier meemaken. Maar was dat bij jullie ook zo, voor zover je weet? Of niet?
2: Ja, nee, het was een terugkerend item ieder jaar. En ik weet nog, ja, nogmaals, ik ben uit 82.
3: Ja,
2: dus
3: ja,
2: het was de jaren 90 dat ik mij een beetje kan herinneren. Maar ik weet, ja, dat was ieder jaar naar uitkijken. Het was ook... Voor mij als tiener was het een opsomming van... volgens mij toen iedere twee weken... dat er iets muziekachtigs in Zandvoort was. Dus dat was een weekend wel, weekend niet. Weekend wel, weekend niet. Zo ging dat over. Met in mijn gevoel richting het einde... Jazz Behind the Beach.
3: Hmm.
2: Waarin het ontzettend gezellig was. Drukte. En natuurlijk ontzettende goede muziek.
3: Ja.
2: Waar ik bij de andere weekenden nog wel eens persoonlijk iets andere mening had.
3: Ja, ja, nee, oké. Okay. Okay, okay. Veel dank voor het komen hier.
2: Ja, graag gedaan.
3: Ik vond het ontzettend leuk om hier even over te praten. Ten aanzien van de jazz in het dorp gaan wij nog even apart een afspraak maken. Maar het is buiten de orde van dit programma. Maar dat lijkt me heel gezellig. Gaan we zeker doen. Nogmaals dank. Fijn weekend verder.
2: Ja, dankjewel.
3: En veel plezier verder.
2: Ja, dank. En voor de luisteraars, kom straks naar de Tolweg.
3: Ja.
2: De paardentrams gaan hier straks rijden. Vanaf 12 tot 3 is er een lunch hier op de Tolweg. Dus kom deze kant op.
3: Ja, maar goed, het is paardentram is vol, hè? De twee ja. ritten, die zijn uitverkocht. Maar ik heb begrepen dat er nog wel plek is voor de lunch.
2: Ja, voor de lunch is er plek. En je kan gewoon aanschuiven. Er zijn altijd wel plekjes.
3: Ja.
2: Maar ook als de paarden erin vol is, ze staan hier wel. Hè. Dus je kan wel met je kinderen of kleinkinderen gewoon langs gezellig. En 200 jaar badplaats vieren.
3: Ja, dank Lars.
2: Goed weekend.
0: Zo. Dan draaien we een nummertje van iemand die op Jazz Behind the Beach stond. Een Amerikaan, Little Willie Littlefield. Die was getrouwd met een Nederlandse. Die bleef hangen in Nederland toen hij die dame tegenkwam. En die heeft hier dus ooit gestaan, ik denk in de jaren 80. Ain't a better story to be told. Little Willie Littlefield.

0: Ain't a better story to be told. Nou, dat geldt ook voor vandaag met Hans Rijmers. En dank nogmaals aan de wethouder Lars Carré. Ja, ik zei net al, het viel net al, Jazz Behind the Beach. Het roemruchte festival in Zandvoort. Een soort van evenknie, denk ik, van het Noordzee Jazz Festival. Het begon ook een beetje rond dezelfde tijd. Als ik me niet vergis, 1977. En liep tot aan eigenlijk 2000 of 2001. Elk jaar een editie. Meestal in het begin van augustus. Als, ja. Als ik het goed heb opgezocht. Zou je er iets verder over kunnen vertellen? Hoe is het begonnen eigenlijk? Wie kwam op het idee van we moeten ook zo'n festival gaan doen à la, la Noordzee Jazz, maar dan in Zandvoort?
1: Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Het was een groep van onder andere horeca-ondernemers. En die hebben bedacht van wij willen in Zandvoort wel een jazzfestival. En of dat nou, ik denk dat het was voor de liefde voor de muziek,
0: ja,
1: maar ook het ondernemerschap. Want je kan een jazzfestival organiseren, maar daar heb je geld voor nodig. En daar is toch wel geld uit de horeca gekomen. Dus ja, dan linksom of rechtsom, de bierpomp moet ook open.
0: Ja, maar ik neem aan, Haarlem had altijd ook een grote jazzscene. Dat sowieso in Zandvoort eigenlijk.
1: Ja, maar dat is daarna gekomen.
0: Ja, maar dat er wel veel mensen uit Haarlem regelmatig ook in Zandvoort sowieso optraden. Voordat het festival begon.
1: Sterker nog, in die begin eind 60, begin 70 jaren. Ja. Toen we hier Jazz Behind the Beach hadden. Er kwamen heel veel Oosterburen.
0: Ja.
1: Want dit was het eerste jazzfestival over een langere tijd dan één dag. Dus dit was drie dagen.
0: Ja, ja.
1: Hè? Vrijdagavond in de kroegen.
0: Ja.
1: Zaterdag door het dorp op podia. En zondagmorgen Jazz Behind the Church.
0: Ja.
1: Hè? Op het Gasthuisplein, onder andere, met Millie Scott.
0: Ja, Millie Scott, ja.
1: En daar werd de mis opgedragen. En dat hele plein, dat zat stamvol,
0: ja,
1: met mensen. En ik kan me nog goed herinneren dat bijvoorbeeld de scouting, dat die de koffie daar uitreikte aan wie dat wilde hebben.
0: Ja.
1: En ik weet niet of daarvoor betaald moest worden of niet. Ik heb geen idee. Maar dat waren fantastische optredens die we daar hadden.
0: En wat betreft de programmering, was het van alles wat, zeg maar. Van de meer traditionele jazz naar dingen van precies die tijd, van de modernere tijd. Of wat kun jij iets over vertellen wat de programmering inhield?
1: Het waren natuurlijk wel toen de tijd de muzikanten die toen top of the bill waren. En dat is nu natuurlijk al niet helemaal vergeten. Maar we hadden toen de tijd Grete Kouwveld die daar optrad. Ja, daar waren toch wel heel veel bekende, maar ook onbekende,
0: ja,
1: die we nu niet meer kennen. Want de programmering die werd toen de tijd gedaan door de stichting Jazz in Zandvoort.
0: Okay.
1: Of nee, sorry, door de stichting Jazz Behind the Beach.
0: Ja,
1: ja, dus ik
0: En zijn daar eigenlijk, dat vroeg ik me af, ik was natuurlijk ook een beetje aan het kijken. Zijn er überhaupt opnames van, dat er ooit de live opnames zijn gemaakt?
1: Of voor zover ik weet niet.
0: Ik kon niets vinden.
1: Nee, voor zover ik weet niet. Maar ik denk, we hebben nu eigenlijk wat niet zo gek veel tijd gehad om dit te
0: bekijken.
1: Voorbereiden.
0: Ja. Ik ben zelf een beetje gaan kijken naar de programmering over de jaren heen. Dus ik kon op zich via de krant, zeg maar, en Delver.nl, dat is zo'n digitaal archief, kon je er wel de programmering gedeelte zien van al die jaren. Dus elke keer in augustus.
1: Ja.
0: Dus dan zie je wel een grote variëteit en artiesten inderdaad. Maar ik kon geen enkel beeldmateriaal of ook heel weinig foto's vinden, moet ik zeggen. Maar ik neem aan dat er ook mensen zijn geweest, gewoon bezoekers, die ook foto's hebben gemaakt.
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Maar daar heb je tijd voor nodig om dat te doen. Ja. Dus wat ik eigenlijk wilde voorstellen, dat we over een poosje kunnen we een programma maken. Hè? Kunnen we op zondagmorgen doen.
0: Ja.
1: Met specifiek over die periode.
0: Ja.
1: Maar daar hebben we meer tijd voor nodig.
0: Nee, absoluut. Want daar valt heel veel over te vertellen, denk ik.
1: Ja, want ik wil dan wel heel erg graag bijvoorbeeld ex-wethouder Gert Tone uitnodigen.
0: Ja.
1: Die toen de tijd een van de founding fathers was van het oude Jazz Behind the Beach.
0: Ja.
1: En die kan daar heel veel over vertellen.
0: Ja.
1: Maar daar heb je langer voor nodig dan de 10 minuten die we nu hier hebben om daar wat over te vertellen.
0: Nee, van 77 tot 2000, 2001, dat zijn heel veel jaren. Dat kan je niet in 10 minuten samenvatten.
1: Nee, daar heb je meer tijd voor nodig. Ja. En dat krediet moeten we dan even geven.
0: Ja, dat gaan we doen, denk ik. Dat is een goed voornemen en dat gaan we gewoon doen. Dat gaat lukken.
1: Het is een fantastische historie. Ja. Dus dat moeten we niet doen.
0: En daar moet Zandvoort ook trots op zijn, denk ik. Want het was naast dus dat Noordje Jazz, denk ik, een van de weinige jazzfestivals op dat moment die 3 dagen lang entertainment
1: had. Maar daarna, toen hier de eerste paar festivals waren geweest, daarna had ze langzamerhand ieder zichzelf respecterend stad en dorp een jazzfestival.
0: Ja. Ja.
1: He, dus wat dat gaat.
0: Dat is een pioniering, pionier.
1: En wat ik net zei tegen Las Carré. Ik weet nog heel goed dat mensen eerder op vakantie gingen of later terugkwamen. Hè, of eerder die dat graag bij wilden wonen.
0: Ja, ja.
1: Want dat was een fantastisch evenement.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Oké, ik gooi er even een nummertje in van de Bates Brothers. Die hebben er ook gestaan op dat festival Jazz Behind the Beach. Dat was waarschijnlijk in de jaren 90. Ik kan zo de datum opzoeken. Maar de Bates Brothers Orchestra met ook nog Jarmo Hoogendijk en wat andere mensen daarin. Angelo Vloegel, geloof ik. Black Mob heet het nummertje.

0: Wij hadden elkaar.
1: Dat waren de Bates Brothers Orchestra met de Black Mob. En inmiddels is Lady GJ Mix gearriveerd. En daar gaan we zo mee praten. Ik gooide eerst nog even een ander nummertje in. Dat was van Hit the Boom. En die stonden ook op Jazz Behind the Beach in het midjaren 90. Om maar aan te geven de variëteit van het programma destijds. Dat was een soort van action jazz. Ja, een beetje funky stuff. Hit the Boom, een Nederlandse band met Don't Lose.

0: The Boom was dat. Ooit een bandje in de jaren 90 met de Don't Lose the Love. En die waren dan te zien ook in Zandvoort, de Jazz Behind the Beach. Inmiddels is aangeschoven DJ Lady Mix. Maxime Eigels heeft de DJ school. Maar daar gaat ze meer over vertellen zo. En ook wat ze vanmiddag gaat doen hier in de Tolweg. Hans.
1: Dankjewel.
2: Dag Maxime.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dat is het.
3: Bijna.
2: Heb je gisteravond gewerkt?
3: Ja.
2: Laat geworden?
3: Nee, viel mee. 12 uur. Oktoberfeest.
2: Oh. Oktoberfeest.
3: Ja, bij het Gasthuisplein.
2: Ja.
3: Ja, was heel gezellig.
2: Nee, ik bedoel, als het laat is geworden, er zijn geen ballen te zien.
3: Nee, goed hè? Ja, ik heb goede dagcreme.
2: Ja. Nou, oké, we hebben het ijs gebroken. Iedereen heeft een trigger waardoor hij iets is gaan doen met muziek.
3: Ja.
2: Hè, of dat nou op welke leeftijd, maar dat is altijd zo. Je hoort iets en dan denk je van, dat is leuk, daar wil ik meer van weten. Hoe is dat bij jou gegaan? En wie waren dat, weet je dat nog?
3: Even denken hoor. Ik denk dat het wel komt dat ik... Nou, sowieso, thuis stond er altijd muziek aan. Er was altijd muziek bij mijn ouders aan. En toen ik nog in Spanje woonde... Ja, het zijn veel feestdagen en dat soort dingen. En ja, ook wel DJ's altijd gezien. Hmm. Dus dat vond ik altijd wel interessant. En altijd gedanst. En eigenlijk is dat wel een beetje, denk ik, de trigger geweest.
2: Hmm.
3: Ja.
2: Maar was dat dan ook de... En ik weet natuurlijk niks... Van techno en van dat soort dingen allemaal. Maar wat voor type was dat muziek dan? Wat daar, uit die luidsprekers kwam in Spanje?
3: Ja, dat was wel Spaanstalige Latin. Een beetje Latin, reggaeton, bachata, salsa, dat soort dingen.
2: Ja.
3: Echt het Spaanstalige.
2: Ja, ja.
3: En dat is nog steeds mijn favoriet hoor.
2: Ja?
3: Ja. Maar ik draai wel alles. Dus ik vind alle stijlen leuk.
2: Ja, maar dat is wat ik bedoel, hè?
3: Ja.
2: Je wordt getriggerd door iets, door een bepaalde manier van muziek of een stijl of whatever. En dat laat je dan nooit meer los.
3: Nee.
2: Eigenlijk.
3: Nee, klopt.
2: Er kan wel wat bij komen en er kan wat afgaan. Maar de basis blijft eigenlijk hetzelfde.
3: Ja, dan denk ik toch wel het Spaanstalige.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou heb je daar wel het voordeel mee. Het is altijd up-tempo.
3: Ja, klopt. Meestal wel, ja.
2: Nee, ja. Er zijn weinig Spaanstalige ballads, hè?
3: Ja, klopt.
2: Het is altijd up-tempo.
3: Ja.
2: Dat is prettig.
3: Ja.
2: Zeker als je draait.
3: Ik hou ervan.
2: Ze moeten van de stoelen af, hè?
3: Ja, klopt. We moeten wel bewegen en dansen.
2: Ja. Maar jij bent al... En ik heb natuurlijk wel een beetje voorbereid natuurlijk. In Bloemendaal gewerkt en in Amsterdam.
3: Bij
2: Smokey en
3: Rembrandtsplein,
2: Club
3: inderdaad.
2: Epic.
3: Ja.
2: Waar was die dan?
3: Dat zat in de steeg bij de Febo daar. Dat is een paar jaar gezeten.
2: Boven.
3: Nee. Echt in dat kleine straatje.
2: Ja?
3: Ik heb er een paar jaar gezeten.
2: Tussen,
3: 2 of 3 jaar.
2: Tussen Danfer en tussen de Febo.
3: Ja, steegje. In dat steegje, ja. En tegenover de dierenarts, zeg maar, aan de zijkant.
2: Oh.
3: En ik ben begonnen met draaien in Fame. Dat zat toen in de Haltstraat. Het zandtijdje.
2: Ja.
3: Ja, daar ben ik echt begonnen met draaien.
2: Ja. En is dat... Maar ben je daar gewoon dan naar binnen gestapt? En gezegd van, ik ben Maxime, ik noem mezelf Lady Mix. Geef mij een draaitafel.
3: Nee.
2: Ik zorg dat die avond vanavond goed loopt.
3: Ja.
2: En dat er vol komt en dat de bierpomp open kan.
3: Nee. Een vriend van mij die wilde draaien. En de eigenaar van Fame, Davy, had toen gezegd... Nou, kom maar bij mij oefenen. Alleen, het werd niet zo zijn ding. Hij vond het toch niet... En toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk. En toen ben ik eigenlijk gaan oefenen. En voordat ik het weet, ben ik nu 20 jaar verder.
0: Heb je het zelf allemaal geleerd? Of hebben mensen...
3: Nee, ik heb wel hulp gehad.
0: Ja.
3: Kijk, je moet natuurlijk wel veel zelf de draaiuren maken. En dat leer ik nu mijn leerlingen ook van de DJ-school. Maar je hebt wel hulp nodig hierbij, hoor.
0: Ja. En wat bracht je ertoe om het te willen overbrengen aan jongere mensen of kinderen? Want met je school, zeg maar.
3: Ik vond het eigenlijk altijd wel leuk om... kinderen vinden dit heel interessant. al die knopjes en oh, wat moet je dan doen? En toen dacht ik eigenlijk, op een dag zei ik ook tegen mijn man, ik zeg, oh, ik zeg, het lijkt me eigenlijk wel leuk. Workshops geven of zo, met DJ'en. En nou ja, toen eigenlijk, nu bijna 5 jaar geleden, kwam ik met het idee om de DJ-school in Zandvoort te openen.
0: En dat is specifiek voor kinderen of zit er ook
3: Nee, volwassenen? Ook volwassenen. Oh, okay, er komen steeds meer volwassenen bij ook. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk.
0: Oké, grappig.
3: Ja. Ja.
0: En hoe vind je zelf eigenlijk je muziek? Hoe, je luistert dan heel veel naar muziek? Of hoe verzamel je dingen? Of hoe gaat dat eigenlijk?
3: Ja, ik ben wel bijna wel elke dag bezig met muziek.
0: Ja.
3: Ik ben natuurlijk een allround DJ. Daar heb ik toen voor gekozen.
0: Ja.
3: Of ik nou op een kinderpartijtje sta, op een festival. Net als gisteren, Oktoberfest.
2: Of in een bruiloft. Of in een verpleeghuis.
3: Maakt me niet uit. Ja, ik wil gewoon.
2: Dat,
3: ja.
2: Nee, dat bedoel ik, hè? Dat is natuurlijk belangrijk.
3: Dus je moet
2: je,
3: wel blijven oriënteren in de muziek.
2: Ja. Ja.
3: En wat is nieuw? En de hitjes van vroeger. Kijk, ik kan nu wel in een verpleeghuis inderdaad nieuwe muziek gaan draaien, maar dat werkt niet. Moet ik wel.
0: Misschien.
3: Je bent er wel mee bezig, zeg maar.
2: Misschien blijken mensen opeens allerlei dingen te kunnen doen waar ze de dag ervoor nog geen idee van hadden.
3: Ik heb dit nog nooit gedaan, dus dat zou wel leuk zijn een keer.
2: Het zal je gebeuren dat je ze opeens uit de stoel ziet
3: springen. Ja, enig. Enig.
0: Ze gooien de rollators aan de kant.
3: Ja, nou, helemaal leuk.
2: Ja, kom op, jongens.
3: Ja.
2: Ja, geen excuses meer van ik kan niet lopen.
3: Nee, dus ook te boeken voor de in verpleeghuizen. Ik ben er.
0: Ja. En vanmiddag zei je er ook, zei je net, vanaf 12 uur ga je draaien?
3: Ja.
0: En wat heb je in gedachten? Waar heb je al iets in idee waar dat dan naartoe gaat? Of kijk je van het publiek wat dan komt?
3: Ik kijk wel naar het publiek. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje achtergrondmuziek. Het is niet dat ik verwacht niet dat mensen gaan dansen.
2: Nee.
3: En dat weet ik ook. Ja. Dus gewoon lekker de mensen kunnen kletsen. Maar dat er wel muziekje achter op de achtergrond is. Ja, dat is de bedoeling van vandaag.
0: Okay.
3: Maar echt superleuk ook dat ik dit weer mag doen.
2: Ja.
3: Ja.
2: En wat zijn de toekomstplannen? Wat zou je nog... Nou, laat ik het anders vragen. Wat zou voor jou ultiem zijn? Wat zou je ongelooflijk...
3: Ik heb nog één droom.
2: Want je, nou, dat bedoel ik.
3: Ja.
2: Ik bedoel, een mens zonder dromen is een dood mens, hè?
3: Ja.
2: Welk is dat?
3: Ja.
2: Wat is die droom?
3: Ja, dat is een eigen agency. Dus echt mijn eigen leerlingen opleiden, wat ik eigenlijk nu al doe.
2: Ja.
3: Maar dan ook hun wegzetten met boekingen. Dus dat ik zelf... dat hun zelf geld kunnen verdienen, zeg
2: niet,
3: maar, daarmee.
2: Niet niveau Tiesto vliegtuig.
3: Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Ja, natuurlijk. Dat zal geweldig zijn als er één zo uit...
2: Maar jouw kinderen zijn veel belangrijker, Maxine.
3: Ja, ik weet het. Ja, ik ben wel heel trots op mijn kindje van de DJ-school. Ja, want ze doen het echt heel goed.
2: Lijkt mij
0: en hoe zie je of iemand... Ja, een beetje talenten klinkt misschien een beetje raar. Maar
3: ze zit wel aan het ritme. Ja.
0: Okay.
2: Ja.
3: En op een gegeven moment hebben ze natuurlijk nu zo'n leeftijd. En dan tussen de 12 en 14. En dan is het oké, de ene stopt. Maar de ander gaat wel door. En dan weet je al gelijk van, oh ja, die wil wel verder. Bijvoorbeeld, ik had gisteren... Was dat gisteren? Ja. Gisteren bijvoorbeeld een leerling die mocht bij het eindfeest van de spot op het strand... mocht hij een uurtje draaien. Nou ja, dat zijn gewoon superleuke dingen. Dus mijn leerlingen worden ook echt gevraagd voor verschillende dingen... Ja, dat is echt te gek. Dus...
0: En wat voor leeftijd moet ik eigenlijk aan denken? Wat is de jongste, zeg maar, en de oudste? Als je
3: nou, mijn jongste is 6.
0: Okay.
3: Bijna 7.
0: Ja.
3: En de oudste... Ja, ik heb natuurlijk ook volwassen, maar de oudste is 15. Die
0: en
3: wordt
0: hebben ze
3: 15.
0: Ook verschillende muzieksmaken, zeg maar.
3: Ja. Ja, en dat is heel leuk. Want op een gegeven moment dan zijn ze wat verder. En dan gaan ze zeggen... Juf, ik vind dit toch wel leuke muziek. Kan je die voor me downloaden? Ja, dat is wel heel leuk. Dus dat. Maar ik leer ze wel om alle stijlen. Dus ik laat ze kennis maken met wel bijna alle stijlen. Ook met wat ik doe, zeg maar.
2: Nou ja, toch een beetje. En ook maar proberen om er bij hun erin te krijgen. Van wat vind je leuk om een smaak te ontwikkelen?
3: Ja.
2: Uiteindelijk. Hè?
3: Nou ja, dat zeg ik ook. Ja, ik zeg je. Kies je eigen stijl.
2: Ja.
3: Wat je het leukst vindt. Maar dat is pas later. Als ze het wel echt wel verder gevorderd zijn met draaien... dan zie je wel van dat ze daar of daar heen gaan, zeg maar. Dus dat is wel heel leuk om te zien.
2: Maar de jongste is nu 6, 7?
3: Ja.
2: En de oudste? Of is die zo oud dat hij denkt van...
3: Nee, ik ga
2: mijn leeftijd niet meer noemen?
3: Dat is een hoog wiskundelerares die bij mij op les zit. Ik denk dat zij de oudste is.
2: Wat leuk.
3: Ja.
2: Ja, zo zie je maar hoe de nullen en de ene toch een beetje bij elkaar komen.
3: Ja,
2: hè?
3: Het is echt heel
2: in die
3: leuk.
2: Computers, hè?
3: Ja, ja, het is echt heel leuk. Ja. Ik doe dit ook echt met heel veel plezier.
2: Ja.
3: Ook omdat de kindjes zo groeien en de optredens die we mogen doen. Dat vind ik heel leuk.
2: Wat ik wel heel leuk vind, ik denk dat dat vorig jaar was. Toen had jij een set op het Gasthuisplein.
3: Ja.
2: Waarbij je ook leerlingen liet...
3: Dat was het afgelopen jaar. Dat was met 20-jarig festival. Mijn jubileum.
2: Ja. En dus daar waren wij ook. Dus dat hebben we gezien.
3: Ja.
2: Omdat een zoon van een goede vriend... die mocht daar ook dat doen. Achter die draaitafel.
3: Ja, wat leuk.
2: En dat was zo ongelooflijk leuk.
3: Ja.
2: Dat enthousiasme. Dat straalde er vanaf. Kijk... Uiteindelijk is het zo, en dat op het moment dat je met muziek te maken hebt, wanneer kinderen muziek maken, of dat nou achter een draaitafel is, met een gitaar of achter een piano, dat maakt niet uit. Maak je muziek, dan sla je elkaar de hersens niet in.
3: Nee, klopt.
2: En het is zo'n ongelofelijk cliché, en ik heb het al zo vaak geroepen, maar je kan het niet vaak genoeg zeggen. Hè? Als je ziet hoeveel leerlingen of we op de muziekschool hebben,
3: ja.
2: Hè? Dan dat wordt alleen maar meer. En wat je dan in de klas nog een keer probeert te doen... dat is echt fantastisch om mee te maken. Hè? En jij doet dat door de DJ-school.
3: Ja.
2: Dus kortom, je kan er niet genoeg aandacht aan besteden.
3: Nee, klopt.
2: Het is fantastisch wat je doet.
3: Ja, hè? Dankjewel.
2: En dat je ook de ouderen er een beetje in meeneemt. Hè?
3: Ja. Ja, vind ik wel belangrijk.
2: Ja, dat begrip moet ook een beetje komen. Hè?
3: Ja.
2: Ik bedoel, toen mijn ouders vroeger... toen ik vroeger heel lang geleden met jazzplaten thuis kwamen... ze vonden dat wel aardig, hè? Dus dat was wel prima. Maar ik weet ook van vriendjes... dat zodra als er een jazzplaat binnenkwam... dan werd hij nog net niet als een frisbee naar buiten gegooid. maar het scheelde niet veel.
3: Ja, sommige ouders hebben ook wel moeite met de stijlen van de kinderen, hoor.
2: Ja, dat klopt. Maar dat begrip, dat moet er dan ook een beetje komen.
3: Ja.
2: Dus duidelijk maken dat er ook ouderen zijn... die zich bezighouden met het draaien van platen en het DJ... en noem maar op allemaal. Des te meer begrip komt als ze denken van... oh, wacht even. Het is niet zo dat als ik boven de 30 kan het ook nog leuk zijn.
3: Ja, hoor. Ja, hoor. Ik heb echt geen leeftijd. Maakt mij niet uit.
2: Nee, hoor. Nee.
3: Ik vind het alleen maar leuk juist.
2: Ja.
3: Ik merk echt, de volwassenen die bij mij zijn... die zeggen ook, we hoeven er niks mee te doen. Maar het is gewoon
0: leuk om,
3: puur gewoon een hobby of gewoon ontspanning, zeg maar. Ja. En dat merk ik van rust ook.
0: Jongens, dus ik toe.
2: Dank je wel.
3: Beloofd. Doei, dank je wel.
0: Gaan we snel nog even luisteren naar de Houdini's... met Kim Hoorweg. Haar vader speelt in de Houdini's. En de Houdini's stonden ook op Jazz Behind the Beach... in de jaren, een beetje aan de eind... periode rond eind jaren 90, denk ik. Shady Lady Bird.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgeschoten.

0: onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte file nog op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad Koog. 2 kilometer, 5 minuutjes vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de ZFM Jazz. Niet een reguliere uitzending. Het staat in het teken van 200 jaar Zandvoort als badplaats. We hebben daar het eerste uur al aandacht aan besteed. Maar we hebben nog meer gasten. Ik begon even met het nummertje Forever Young in de uitvoering van Javen Jackson en Nicole Zuraitis op vocals. Het nummertje natuurlijk van Bob Dylan. Forever Young. En dat geldt ook voor Zandvoort, denk ik. Hans.
1: Ja, dankjewel Edward. Gasten nu, Sonja Koper, om wat te vertellen over de babbelwagen. En dat Forever Young, dat klopt wel.
2: Ja, ik voel me zo aangesproken. Ik dank je wel voor deze plaats.
1: Ik kijk even tegenover me. Het klopt helemaal.
2: Ja, toch?
1: Het klopt helemaal. Nou, oké. Hebben we nog een paar veren? Nou, daar komen we straks wel op. Ja. Even kijken. Zo, de historie babbelwagen. Ja. Dat gaat heel lang terug, die tijd, hè? Met Marcel Koper.
2: Marcel Meijer, hè?
1: Marcel Meijer,
2: Harry... Maar ja. Ook
1: Drommel.
2: Ja. Joh, dat die mannen hebben, ja. hebben vanuit hun hart, vanuit hun intrinsieke motivatie, vanuit hun noodzaak, het podium voor de Zandvoortse community in Hotel Faber weten neer te zetten. En dat heeft jaren geduurd. Het was altijd één groot feest. Ik heb er graag bij mogen zijn. Samen met mijn vader. En dat stopte. Voor welke legitieme reden dan ook. Hm. En dat is oké.
1: Okay. Ja.
2: Het werd enorm gemist.
1: Ja. Want hoeveel jaar heeft dat nou ongeveer? Maar ja. Kun jij je nog herinneren? In jouw herinnering. Wanneer jij voor de eerste keer op zo'n... avond bent geweest aan de babbelwagen?
2: Ja.
1: Nou, Hoe oud was je toen?
2: Nou ja, ik was toch wel op leeftijd al. Ik had mijn rijbewijs al.
1: Ja, dat
2: zeg ik. Ik was terug op Zandvoort al. Dus ik praat een beetje door de dingen heen... om eventjes aan de foto te denken die ik voor mijn geest kan halen. Het is meer... Ik ben daar 12 jaar geleden geweest.
1: Oké.
2: Okay. Eerst.
1: Oké. Okay.
2: Nou nee, dat moet dan 15 jaar geleden
1: ja,
2: geweest
1: zeker.
2: Zijn.
1: Ja, denk ik ook.
2: En daarvoor was het natuurlijk
1: ja.
2: Al.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En dat was... Wat ik daar van meenam... en dat is ook meteen de reden geweest om dat initiatief weer op te pakken. Wat ik zag gebeuren daar was... ik zag een Marcel, ik zag een Tom Drommel... En hun verhaal vertellen. En of het nou wel of niet klopt, weet je. Vanuit de zaal, interactie. Maar...
1: Dat is niet waar.
2: Nee, dat klopt niet. Heerlijk. Bij voorbaat tegen, zo Zandvoorts.
1: Ja. Ja.
2: Zandvoorts kwartiertje. Het kwam er allemaal op die avond.
1: Ja.
2: Maar mensen ontmoeten elkaar. Want op een gegeven moment is er een bepaalde leeftijd... dat je niet meer de kroeg in gaat. Dat je niet weet je, wat slechte been bent. Dat je... Het was uitverkocht. Het was uitverkocht. Nou ja, en de een aantal Zandvoortse ondernemers die dan met een hapje en een ditje en een datje... de schalen kwamen langs, een bakje koffie. Dat was voor in die €5 bij de prijs inbegrepen. Elkaar ontmoeten, elkaar zien. En die verhalen gaan dan door aan die tafels. En dat is iets wat heel erg bij mij past. Mensen die elkaar weer ontmoeten... verhalen ophalen, herkenning. Toen dacht ik, ja, dit is gestopt, maar dit mag niet.
1: Nee, maar en is toen het idee ontstaan met Babbelwagen on Tour?
2: Ja.
1: Dat is de reden ja. geweest ja. Om het niet te laten verzonden
2: ja.
1: En om het levendig te houden?
2: Ja, en om ook... Kijk, de Babbelwagen, dat is iconisch. Daar moet je ook vanaf blijven. Dus dan moet je hem even 2.0. Dan maken we Babbelwagen on Tour, want het is net even anders... En ik initieer het. Maar Marcel is erbij, hè? En de oorsprong blijft hetzelfde. Maar we maken hem on tour. Zo ook zijn we nu... iedere donderdag in de bibliotheek. De bieb is dicht, normaal gesproken. Nou, wat doen wij? We gaan daar... Marcel heeft 3.500 knipselboeken... uit de Zandvoortse krant vanaf 1970. Prachtige verhalen. Die zijn allemaal ingeplakt. Heeft hij niet zelf gedaan. Die heeft hij ontvangen van mensen... die hem kende vanaf die babbelwagen. Goh, Marcel, kunnen we dat bij jou... ja, tuurlijk. Zo'n verzamelaar ook, Marcel.
3: Ja.
2: Maar ja, goed. Dat huis begint helemaal uit te puilen. En dat wordt gerenoveerd waar hij woont. Dus er moest iets mee. Dus dan maken we weer niet om. Ja, komen mensen die krijgen... En dan komen de verhalen los.
1: Dit komt nog.
2: Nou, daar zijn we afgelopen donderdag mee begonnen.
1: Ah, okay.
2: En het ding is dat kijk, voor die ontour hadden we wat ondersteuning. Hè, vanuit de gemeente, vanuit het Rabofonds. Nou ja, we willen het verduurzamen. Dus oké, we gaan dan kijken of die wintereditie werkt. Nou, daar hoef je niet zoveel. De banners en de vlaggen, dat is allemaal al afgetikt.
1: Ja, Sonja, ja? Even interrumperen.
2: Ja.
1: Ik krijg altijd een heel kriebelig gevoel wanneer ik het woord verduurzamen hoor.
2: Nou, verduurzamen, laat dan, het zo
1: dan,
2: zeggen.
1: Dan denk ik eraan van, jij komt alleen nog maar op de fiets. En de bibliotheek wordt verlicht met kaarsen. Of is dat allemaal... want,
2: het is goodwill ook, hè?
1: Nee, maar wat bedoel je met verduurzamen?
2: Nou, voor mij in dit geval, als ik verduurzamen zeg, dan is het een lange termijn. Kijk, Babbelwagen on Tour, is de externe, ja. Dus op de locaties. De wintereditie is naar binnen,
1: ja.
2: Zodat je voor mensen die ontmoetingen specifiek vanuit die verhaal...
1: Je wil veilig stellen voor de toekomst.
2: Veilig stellen voor de toekomst. Ja. Nou, dat is voor mij
1: verduurzamen. Nee, maar ik heb een ander begrip bij verduurzamen.
2: Heel goed dat je daarnaar vraagt. Maar dit verduurzamen.
1: Maar dat is mijn beroepsdeformatie.
2: Ja. Nou ja.
1: Nee, serieus.
2: Nee, dat begrijp ik.
1: Wanneer ze praten over verduurzamen, dan... Begin ik alweer.
2: Hans, ik weet waar je vandaan komt.
1: Ja. Doe gewoon.
2: Ja, voor de lange termijn. In die context wordt het gebruik.
1: Precies.
0: En voor vanmiddag, is er ook iets specifiek gepland? Of
2: we staan hier op de tol, op de tolweg.
0: Ja.
2: En we zijn gevraagd om... En we zijn maar vroeger gaan staan of eerder gaan staan als dat de bedoeling was.
0: Okay.
2: Paardentram zijn er kapot.
0: Ja.
2: En er liggen boeken daar, foto's nu. Het zijn geen knipsels, het zijn nu de foto's.
0: Ja.
2: Materiaal, heel veel archief. Mensen kunnen aanschuiven en krijgen...
1: Nou, om even een verbinding te maken naar het jazzprogramma... wat we nu eigenlijk hebben.
2: Ja. Sorry, alle jazzliefhebbers, dat ik stoor.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Ik heb het er met toen Las Carré hier was ook aan hem gevraagd... Van wat is jouw vroegste herinnering aan bijvoorbeeld de jazz in Zandvoort?
2: Mm.
1: Me niet realiserend dat hij geboren is in de 80e jaren.
2: Ja, ja.
1: Want we hadden natuurlijk het oude jazz behind the beach.
2: Ja, ja.
1: Eind 60, begin 70 jaren. Moeten we allemaal meemaken? Ja. Nou, dan gaan we maar niet op vakantie. Noem maar op. Allemaal.
2: Ja, was enorm dat.
1: Ja, gigantisch.
2: Ja.
1: Maar dat realiseer je pas heel veel later.
2: Ja.
1: Op het moment dat het jazzfestival te zijn, ervaar je het als... Nou, oké, prima. Dat ervaar je als normaal.
2: Normaal, ja.
1: Min of meer. Maar later denk je van, ik heb wel hele leuke dingen gezien.
2: Ja.
1: Nou, dus daar heb ik het met hem ook over gehad. Dus ik vraag het eigenlijk nu ook even aan jou. Wat heb jij daar nog herinneringen aan?
2: Daar heb ik wel herinneringen aan. Ik heb natuurlijk een grote tijd ook in het buitenland gezeten, gestudeerd. Mm. Dus ik ben ook wel even weg geweest uit Zandvoort. Maar wat mijn herinnering was, Koning, jazzzangeres.
1: José Koning.
2: Ja, die herinner ik me.
1: Zeker.
2: En die was upcoming toen.
0: Ja.
2: En die heeft hier... en ik heb Millie Scott.
0: Ja,
1: dat was op zondagmorgen.
2: Zo.
1: Jazz Behind the Church.
2: Ja, zo. Millie Scott was hier.
1: Ja.
2: Dat zijn mijn herinneringen.
1: Ja.
2: Dus jazz is altijd wel op de een of andere manier... wel verbonden ook met Zandvoort. Want, denk ik dan ook... De jazzmuzikant

0: even één dingetje. Die kwamen natuurlijk ook bij, ik denk dan maar Ronnie Tober. Die zat beneden in het strandhotel met zijn ding.
1: Bij Bouwers beneden.
0: Bij Bouwers beneden.
1: Ja.
0: Dus dat is wel,
2: een soort van scene.
0: Ja, ja, zeker, ja. Zeker,
1: ja.
0: Zeker.
1: Ja. Nou ja, het was natuurlijk het, na North Sea Jazz.
0: Ja.
1: Maar daar moest je voor betalen. Mm-hmm. Dit was het eerste gratis festival van 3 dagen...
0: Ja.
1: Waar je naartoe kon, in het dorp. Hè? Dus op vrijdagavond in de kroegen. Op zaterdag op podia in het dorp. En zondagmorgen met Millie Scott. Op het Gasthuisplein. En vol, hè?
0: Ja.
1: En het stond ook helemaal vol met...
0: Maar Hans, even één ding.
1: Met de witte nummerbord.
0: Maar even één ding. Vol, het is nog steeds vol, hè? Op het moment dat de jazz in Zandvoort is... Of in de kerk of in de krocht. Maar het is altijd vol.
1: Zeker.
0: Het is een enorme publiek daarvoor.
1: Nou, we hebben nu even 4 keer jazz in the church.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Bedenk ik me opeens. Hè?
0: Ja.
1: Om maar even het bruggetje naar Millie Scott te
0: doen. Mm-hmm.
1: Dat is van een andere orde vergroten. Maar de muziek leeft. Hè?
0: Ja.
1: Daar hebben we het net ook met Lady Mix over gehad. Hè? Wat zij doet met haar DJ-school. En de muziek op de scholen en de muziekschool. En noem maar op allemaal. Ja. Hè, van jongens, maak muziek. Het is zo leuk. En het brengt zoveel verbinding met iedereen. Hetzelfde. En daar ga je weer. Het leven bestaat uit bruggen. Hè. Je moet ze alleen bereid zijn om er overheen te lopen.
0: Ja, je moet een aantal mensen met lef hebben.
1: Nee, ook. En niet midden op de rug te denken. Nee. Nou, ik sta hier en dan wacht ik tot die ander naar mij toe komt.
0: Nee,
1: loop in godsnaam door, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat je het leven wordt zoveel leuker.
0: Nou ja, ik denk dat cultuur.
1: En met die babbelwagen.
0: Mijn cultuur, hè? Ja. Nou ja, kijk, weet je, die babbelwagen, dat is een thema waar je gewoon veel meer dingen kunt aanplakken. Ik sprak gistermiddag Penny Vos, die in het HDMZ, het Zandvoort Museum. Een preview, sneak preview van een stuk wat zij geschreven heeft vanuit een verhaal uit Zandvoort. Kijk, die verhalen die komen hier ook los. Dus ik probeer die verhalen ook te vangen. Dus wij zoeken elkaar ook wel op. Dus het gaat constant om die verbindingen. Maar die verbinding is er natuurlijk ook met muziek. Het is cultuur die dat verbindt. En het... Kijk, voor Zandvoort is denk ik, voor dan een behoorlijke groep nog hier, die zijn niet zo opgevoed met cultuur daar. Maar ze zijn er wel onderdeel van. Dus op het moment dat je ze zacht kunt laten landen in een setting, whatever, muzikale setting, andere culturele setting, dan is die verbondenheid ook, die is er dan.
1: Ik denk dat ik op een donderdag... moet gaan zoeken in de boeken van eind 60, begin 70 jaren. Want wij gaan een uitzending maken. Of misschien wel 2 uitzendingen als we tijd tekort komen. Hè, maar daar komen we dan wel achter. Over de jazzhistorie in Zandvoort.
0: Ja.
1: En 10 minuten hier, dat doet geen recht.
0: Nee.
1: Aan alle muziek die hier gemaakt is.
0: Nee, zeker.
1: Maar
0: niet.
1: Daar hebben we. Er zijn niet veel beelden meer of andere dingen van. Over die eerste periode, die toen de tijd, onder andere met Gert Tone, was natuurlijk een van de founding fathers en Nederlof en noem maar op allemaal.
0: Ja,
1: die dat toen de tijd hebben geïnitieerd.
0: Ja.
1: Maar dan moet ik nog. Dan gaan we Gert Tone ook uitnodigen. Hè, of die hier dan wil komen. En dat vindt hij prima, hè, dat vindt hij leuk om te doen. Maar we moeten dat wel even goed voorbereiden.
0: Ja.
1: Van wat er aan de hand is.
0: Kom ook dus, even bij die boeken. Hè?
1: Ja, nee, maar dat bedoel ik. Dus jij hebt het net over de boeken van toen de tijd wat er verzameld is. Dus misschien dat daar ook wel iets in staat.
2: Ja, ik denk foto's,
0: weet
2: mensen
0: zeker.
2: Die
0: ik
2: foto's genomen.
1: Over de oude artikelen in de krant.
0: Ja.
1: Over de persberichten. Over de dingen. Wie hebben er opgetreden? Wie zijn er geweest? Hoe, wie, wat, waar? Hoe was het weer? Je kan van alles verzinnen. Maar het is ontzettend leuk... om daar dan eens even in te gaan spitten.
0: Ja,
1: van wat kan ik boven water halen?
0: Ja, en als je ze openslaat, dat was het eerste wat ik zei. Ik sloeg er eentje open. Toen dacht ik, oeh, ik ruik het. De muffigheid. Want zo lang liggen ze, hè?
1: Ja, maar, nee, maar als je muffigheid ruikt, dan, dan doet het de zaken.
0: Ja, precies.
1: Dan is het oud.
0: Precies.
1: Ja.
3: Zullen we er een nummer in gooien?
1: Ja, nee, dat hebben we met Edward goed afgesproken. Hè? Als die denkt van, nou is genoeg geweest, dan roept hij van, ik gooi er een muziekje.
3: Van de Frank Grasso Big Band, die stonden ook op Jazz Behind the Beach destijds. Ja. En daar zitten mensen in die later in de Houdini zaten, zoals Angelo Verploegen. En hoe heet het? Rolf Delfos, de saxofonist. Ja, swingend nummer. The Blues Goes On.

Frank Grasso Big Band. The Blues Goes On. Dat was een big band, een beetje in de jaren 80. Met studenten die later iconen in de Nederlandse jazz zouden worden. Zoals inderdaad is Angelo Verploegen en Rolf Delfos. Ik draai nog even snel een ander nummertje nu onze gast net aanschuift. Susanna Alt met Jazz Biotic.

0: Oké, Suzanne Alt.
1: Jazz
0: Biotic. Ja, inmiddels zijn nieuwe gasten aangeschoven bij Hans. Dus Hans, go ahead.
1: Ja, goedemorgen. Abigail Tan, Arne Lamberg. We gaan het hebben over de Tolweg Lunch. Want daar gaat het om, straks. En daar hebben we nog wel wat opmerkingen over te maken. Maar als eerste eigenlijk de vraag aan Arlan, die ongelooflijk actief is in de gemeente met allerlei dingen. Heb je hulp nodig of wat dan ook, dan is Arlan nooit te beroerd om te zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Hoewel hij die tijd misschien niet hebt, maar hij doet het wel.
2: Ja, heel vaak.
1: En zo werkt dat een beetje met die hier in het dorp. Wat is een dorp zonder vrijwilligers? Nou, en andere mensen die willen helpen. Arlan, wat is jouw bemoeienis geweest met badplaatsen 200 jaar?
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Lana Lemmers die vroeg mij, dan kan je heel vaak geen nee zeggen. Dus, nee. Dus dat was het geval. Ze wilde een ouderwetse haringkraam hebben. En die heb ik toevallig. Dus bij een oud badplaats hoort ook een gedachte met de oude handkar. En die oude haringkar, die heb ik nog steeds in mijn bezit. Dus ja, toen was ik...
1: Is hij echt heel oud of is hij nieuw gemaakt?
2: Ja, nee, het is echt een oude. Eén wiel moet ook vervangen worden, want die is bijna vergaande glorie door de houtrot. Maar
1: waar heb je die vandaan gehaald? Of had je...
2: Nee. Jaap Kroon had hem ooit op de kop getikt. En daar heb ik hem dan ook weer van overgenomen.
1: Oh, ja.
2: Als je iets met de auto moest hebben met vissen, dan moest je meestal met al bij Jaap Kroon wezen. Dus,
1: maar heeft Jaap daar zelf nog bij rondgelopen?
2: Nee. Deze heeft hij, ik weet niet via wie heeft hij die gekocht. Ik weet ook niet eigenlijk van wie die is geweest. Maar Jaap zelf had er eentje die echt nog op strand is gebruikt. Een bakfiets.
1: Ja.
2: Die heeft volgens mij Thomas nog in het bezit.
1: Ja.
2: En ik had er ook eentje via Jaap op de kop getikt. Dus,
1: ja, is toch een belangrijke historie.
2: Ja, dat is leuk. Ja.
1: Dat soort dingen. Dat moeten we vooral niet weggooien. Er wordt al genoeg waardevols om zeep geholpen.
2: Absoluut. Maar
1: dat moeten we niet doen.
2: Maar soms word je dus gevraagd voor dit soort dingen.
1: Ja, zeker.
2: Maar tijd is soms een ding, hè. Om niet al, je kan niet meer alles aannemen, joh. Dus.
1: Nee, maar dat...
2: Maar
1: dat,
2: dit is treffend, joh. Het weer is fantastisch, dus...
1: Ja, maar dat is ook een beetje het gevaar, hè. Dat je geneigd bent om op alles wat er gevraagd wordt... ja te zeggen. En je realiseert je pas later van... Man, waar heb ik nou eigenlijk ja tegen gezegd?
2: Ja, er komt maar 3 man personeel nodig die op de boulevard doorgaan met de handen.
1: Ja. Dus, dat bedoel ik. Dat is ontzettend lastig.
2: Maar het weer zit mee, dus...
1: Het is fantastisch weer.
2: Het is fantastisch.
1: Fantastisch weer. Abigail.
3: Ja.
1: Vertel.
3: Nou, wij zijn vandaag niet naar het strand met de car.
1: Nee.
3: En we hebben de car hier op de Tolweg neergezet. En wij doen geen vis... En wel andere lekkere dingen. We hebben speciaal voor Zandvoort zijn we hier in de tuintjes, in de moestuinen geweest.
1: Ja.
3: We hebben heel veel pompoenen geplukt, want het is pompoentijd nu. Dus we hebben heerlijke pompoensoep gemaakt. Echte Zandvoortse pompoensoep. En we hebben een broodje de Tolwachter bedacht. Dat is een brioche bol met pulled chicken.
1: Oh, ja. Wat lekker.
2: Ja,
1: wat lekker, wat lekker. En we moeten nog even wat uit de wereld helpen. Van... dat er toch een beetje de indruk ontstond dat de lunch als cadeautje van de gemeente naar de bewoners gratis zou zijn.
2: Maar dat is gewoon af te rekenen. Maar
1: dat is
2: je,
1: niet
2: de prijzen zijn heel normaal. Een haring 3 euro of een broodje haring 3,50. Weet je, alle prijzen zijn is niks te gek. Dus ik zou zeggen, kom gewoon hierheen en geniet van het evenement. De oude paardentram.
1: Ja.
2: En het is... Het is leuk dat er iets midden op de Tolweg wordt georganiseerd. 1 hele lange eettafel waar 200 mensen aan kunnen zitten. Dus,
1: en het begint om?
2: 12 uur.
1: 12 uur.
2: We gaan straks Hart Holland naar buiten.
1: Tot
2: 3 uur, meen ik.
1: En tot hoe laat kunnen ze aanschuiven?
2: Tot 3 uur.
3: Ja, het is, 3 uur.
2: Sommige mensen kunnen nog om 2:30 aanschuiven. Want om 3 uur sluit het eigenlijk.
1: Ja.
2: Maar van 12 tot 3.
1: Ja.
2: Dus
1: Ja, want ik, om 4 uur moet helemaal leeg zijn weer, geloof ik, hè? De Tolweg.
2: Nou, ik dacht ga in ieder geval dan naar Boulevard, want...
1: Ja.
2: Maar
1: ja, met dit weer is aan de Boulevard ook druk.
2: Ja, tuurlijk, daarom. Maar klagen. Het is fantastisch. Het regelt... Hadden we minder dan de helft van de mensen gehad. Dus,
1: zeker. Ja, nee, het had niet beter kunnen zijn daarom. Dan dit.
2: Nee, het is fantastisch. 27 september en het is ook mooi weer.
1: Ja, nee, dit is een geweldige Indian Summer, dit, hè?
2: Ja.
1: Dit moeten we maar koesteren, ja, deze dag.
3: Zeker.
1: En vastleggen voor nageslacht.
2: Ja.
3: Zeker.
1: Dit kunnen we nog wel een keer doen, over absoluut een poosje.
3: Ja.
1: Ik heb nog een heleboel vragen, maar ik denk niet dat we het moeten... Jullie willen weer heel snel terug. Je hebt nog een heleboel werk te doen. Dus...
3: Ja, wij gaan ons klaarmaken voor de lunch.
1: Ja, dat bedoel ik. En dat is veel belangrijker dan hier zitten.
0: En je zei niet vis, wat kunnen we zo al verwachten dan in de zin van...
3: Wat ik verkoop?
0: Ja,
3: dus Arlan doet de vis.
0: Ja.
3: En wij hebben dus pompoenen geplukt. Daar hebben we pompoensoep van gemaakt. Die kan je bij ons halen. We hebben een broodje de Tolwachter. Dat is een brioche bun met pulled chicken.
0: Ja.
3: En we hebben een vegetarische optie. Dat is met een broodje van de grill met kaas en groenten.
0: Oké, klinkt
1: maar
0: goed.
1: Maar de pompoenen uit de moestuintjes?
3: Ja.
1: Ben je gewoon s'nachts de tuintjes ingelopen en waar een pompoen stond, heb je eruit gehaald?
3: Nee, ik heb wel netjes gevraagd.
1: Ja, ja, oké.
3: Okay. Ja. Nee, Bram, de klimaatpiraat,
1: ja?
3: Die heeft een hele mooie moestuin. En die ligt echt helemaal vol met pompoenen.
1: Oh.
3: En daar kan ze zelf niet meer op.
1: Nee.
3: Dus toen mocht ik lekker halen.
1: Oh, ja. Vandaar. Ja. Vandaar. Ik denk, moestuintjes in? Dan moet je nog even
3: dus
1: vragen.
3: Dus zijn echte Zandvoortse
1: of je
3: pompoenen
1: de moestuintjes in mag. Ja, precies. Maar ook nog andere dingen uit de tuintjes hier gehaald? Piepertjes?
3: Ja, we hebben ook niet? Piepertjes, die verkopen we ook.
1: Ja?
3: Ja.
1: Oké. Okay. Prima. Helemaal goed. Jongens, heel veel dank voor het snelle, voor even het snelle naar boven lopen.
2: Ja.
1: En...
2: geniet ervan. Kom straks naar beneden.
1: Ja,
3: nee, kom lunchen.
1: We zien jullie straks allemaal.
2: Heel goed.
1: Heel veel,
2: dankjewel.
1: Heel veel dank voor het naar boven lopen.
3: Dankjewel.
2: Dank je.
1: En veel succes straks.
2: Dank je.
1: Kom vast goed.
2: Kom goed.
0: Gaan we verder met een nummertje van Ibrahim Malouf en Richard Galliano, de accordeonist. Hold your peace.

0: Ibrahim Malouf, bijgestaan door Richard Galliano van het allernieuwste album van die Malouf, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Er doen allerlei cracks op mee. Zoals John Baptiste en ook Trombone Shorty. Dat is echt een vrolijk album. Ja, de gasten zijn verdwenen. Dat betekent dat Hans en ik alleen in de studio overblijven. En dan kunnen we toch nog een beetje verder praten over die rijke geschiedenis van de jazz in Zandvoort. We hadden het zelf al voor de uitzending over een toch wel een roemruchte figuur binnen die Nederlandse jazz. En vooral dan op de radio. Want vroeger was het DJ natuurlijk verbonden met de radio. Niet zoals de moderne DJ die platen draait op straat en concerten doet, et cetera. En er is een hele beroemde DJ, de eerste Nederlandse radio DJ. En die kwam uit Zandvoort. Hans. Piet Velleman, ja. En dat niet alleen, hij was ook nog een echte jazzman.
1: Zeker. Ja. Hij, voor zover ik weet, kwam oorspronkelijk van Radio Luxemburg. Sprak ook met een heel mooi Engels accent.
0: Ja, ja, hij gooide alle Amerikaanse jazztermen er doorheen. Helemaal hip, zeg maar, voor die tijd. Ja. Ja, daar heb ik dus een verhaal over. Hij is dus in 1921 in Zandvoort geboren. En vanaf zijn zesde, zevende verzamelde hij dus platen, 78 toeren. Jazzplaten dus van die tijd. En hij heeft een enorme verzameling opgebouwd. En na de Tweede Wereldoorlog kwam de VARA bij hem. Die hadden dat gehoord van muzikanten dat hij zo'n verzameling had. En in de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk moeilijk om muziek te verzamelen. En die radiozender VARA die kwam bij hem en zei van, kun je die platen aan ons geven? Want we willen gaan jazz gaan draaien. En dit was dus eind jaren 40, zeg 47, 48. En toen zei die Piet Velleman, ja, dat kan wel, maar dan wil ik het ook presenteren. En toen is hij dus dat gaan doen. En is die ook als eerste, heeft hij een hitparade programma gehad. Dus als je het hebt over hitparades, hij was de eerste man als DJ met een hitparade. Het programma heette ook Hitparade. En daarnaast had hij dus vanaf eind jaren 40 jazzprogramma's met echte jazz uit die tijd. Jaren 40, begin jaren 50. Dus ook de bebop die bracht naar een Nederlands publiek. Dus een zeer belangrijke figuur in de Nederlandse jazzgeschiedenis, ja, denk ik. Ja, Michiel de Ruiter werd natuurlijk daarna de. Ja.
1: Eigenlijk waren alle Nederlandse DJ's en dat soort dingen allemaal schatplichtig aan Piet Velleman.
0: Ja, ja.
1: Ik kan me Piet Velleman zo goed herinneren. Ten eerste omdat het voor de VARA was. Want bij ons thuis stond de radio vast op de VARA. Maar dat had meer te maken met de rode achtergrond. Dus, en het was een hele
0: ja. Ja, de reden, hij moest bij de radio weg, omdat hij werd ook platenbaas. Hij ging werken voor die platenlabels en ook later voor Motown. En dan vonden ze een conflict van belangen, weet je wel, dat hij ook tegelijkertijd op de radio werkte. En hij werd toen eigenlijk, ging hij vanuit de jazz meer naar de soul. Hij kreeg later in de jaren 60 heel veel publiciteit met zijn soul-programma's en echt een expert in de soulmuziek. Dus ja, heel, heel bijzondere figuur. Hij leeft niet meer, maar lang gewoon tot zijn 20ste heb ik begrepen in Zandvoort. Ja. En toch wel een pionier voor het promoten van de jazz binnen Nederland op dat moment, na de Tweede Wereldoorlog. En Zandvoort, ja. Ik gooi je nog even weer een nummertje in, als dat mag, van jullie. Dat is Estrella Acosta. Dat is een Cubaanse zangeres met een Nederlandse. Ze woont in Nederland al heel veel jaren. Met onder meer Mark Bischoff, die je ook kent van Nueva Manteca. En het nummertje heet Dunas. Dus dat leek me ook toepasselijk, de duinen.

0: Estrella Acosta van haar nieuwste album Caminos, A Latin American Landscape. Het nummertje Dunas. Ja, Hans, we zitten al in de laatste 5 minuten. We moeten snel gaan afronden. Maar ik denk dat je nog even wat wil melden over komende concert wellicht.
1: Ja, het komende concert in de Krocht op 11 oktober met Madeleine Bell is bijna vol. Dus daar zijn nog, ik denk, 10, 12 plaatsen nog.
0: En dus dan is het snel erbij zijn.
1: Echt, ja. Volle bak in de kerk.
0: Ja.
1: Het concert van Scott Hamilton begin november, dat gaat ook prima. Tot nu toe, daar zijn natuurlijk nog kaarten voor, want het is nog niet zover.
0: Ja.
1: Maar het begint aardig aan te trekken en vol te lopen. Dus wat dat er gaat, weer komen, niet te lang wachten.
0: Klinkt hartstikke goed. Ik ga eruit met iemand die volgens mij vorig jaar december heb gezien in een nieuw Inicum. Florian Wempe, ja, de saxofonist. En die heeft ook onlangs een plaat uitgebracht. Moet ik even weer kijken hoe die precies heet. The Light of Day. Met daarop Rob van Bavel en Willie Jones III, die Amerikaanse drummer. Steve Zwanink. En ook nog Rodolfo Ferreira Neves. Met hier een speciale rol voor V. Klaassen. Met een tribute eigenlijk aan een man die we allemaal kennen. Maar die is ons ontvallen. Roy Hargrove. En dat was eigenlijk de mentor op een gegeven moment van die Florian Wempe. Die heeft een aantal lessen gehad van Roy Hargrove. En daar gaat dit nummertje dus over. Ik zeg goodbye en maak er een mooie dag van. Kom naar de Tolweg hier in Zandvoort. Het is fantastisch weer. De mensen zijn er klaar voor. Je hebt ze net gehoord. Het eten staat klaar, zeg maar. Dus schuif aan. Tot ziens. En volgende week weer een gewone ZFM Jazz. Bye bye.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
2: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
1: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu tussen app en vloed.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.
2: No!

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.